0: een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Chic worden wij 1979 en I Want Your Love. Welkom bij Zindi. En mijn naam is Peter Tielman. Terwijl het blijft voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Alles tussen pakken beet 1949 en 2099. En met alles wil ik ook eigenlijk alles. Because top 40 muziek is natuurlijk niet het enige wat er is in de wereld. Er is nog heel veel daarnaast en die horen we nooit. Jammer, maar helaas. In dit programma proberen we een klein beetje een mix te maken van top 40 muziek. En alle andere wat er nog meer is. Die vele honderdduizenden platen die er inmiddels verschenen zijn. Waarvan er maar een slordige 40.000 in de top 40 hebben gestaan. En de rest, dat mis je dan. En van die 40.000 hoor je er overigens ook altijd maar een paar honderd in een week zo. Dus wat dat betreft, voldoende keus. We gaan luisteren naar René Schumann en Jordanaires. En Turn Out the Lights.

0: René Schumann en de Jordanes samen in Turn Out the Light.
1: Zindy. Peter Timmerman.
0: Het is Hellscore en Indie.

Hellscore en In The End uit 2021. En ik heb al de hele week beloofd, ik zal meer van ze draaien. En elke keer kwam het er niet van. Dit keer gaan we wel doen. Uit 2020 is dit de Nightwish a cappella medley. En let op, het zijn alleen maar stemmen, hè? Maar het klinkt als symphonic metal.

Geweldig. Hellscore hoorden wij met de Nightwish a cappella medley. Er ging een gigantische hoeveelheid Nightwish nummers doorheen in dit nummer. En dit koor wordt steeds meer en meer gevraagd door gerenommeerde artiesten om een bijdrage te leveren aan hun muziek. Verschrikkelijk goed koor uit Israël, gedirigeerd door Noah Groeman. Hoorden ze juist al de Jordanaires, nu met Elvis Presley.

Elvis Presley samen met de Jordanaires uit 1970 hoorden wij Suspicious Minds. Een plaat die overigens ook een gouden oude is en uit de jaren 70 komt, is deze volgende, getiteld That's Me. Maar hij is in 1999 uitgebracht door Agneta Faltskirk.

1999. Wrap Your Arms Around Me. Hoorden wij op grond van de CD That's Me uit 1999. Muziek nu van Niels Sedaka. 1959. Cry in My Heart.

De Mars Girls waren dat in de weekend voor de deur. Zeker. En we zijn on top of the world met de

0: Hoe hij dat doet, ik heb geen idee. De Carpenters in de 21e eeuw hoorden ze met Top of the World. In een behoorlijk eigentijds jasje geplaatst. Gearrangeerd, gecomponeerd, geproduceerd. Ik heb geen idee hoe hij dat doet. Ik denk dat hij toch eventjes Kern heeft uitgenodigd om langs te komen. Vanuit de kathedraal in de sky, zoals dat heet. Plaat uit 1981 van Debbie D. Dit is Hit the Rap Jack.
1: Hey fellas, look what's here.

0: just let them have it.
1: Think of something new now.
2: The BD hoorden wij en Hit the Rap Jack. Natuurlijk een klein beetje. Nou ja, het is 100.000 keer gekomen. Het was Hit the Road Jack. Laat ik het daarmee ophouden. Muziek van Honey D uit 2021. Ik kom vanzelf naar je toe.

Honey D, ik kom vanzelf naar je toe, oftewel Help Yourself naar mij toe in 2021. Dit is Betty Gurdy en Molly Malone.

De klassieker, de traditional, Molly Malone. Gezongen en gespeeld door Patty Gurdy. Gezongen en gespeeld op de hurdy-gurdy. Een draailier, zo'n instrument van lang geleden. Dat tegenwoordig een moderne uitvoering kent. Waardoor je aan te sluiten is op allerlei elektronische apparatuur. Door je het kunt opnemen. Zoals dat vroeger eigenlijk niet kon. Muziek van de Polyframes, een band uit West-Friesland. We gaan luisteren naar Everything Together.

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.
2: 80 is prachtig.

een vliegende start vandaag met Santana gingen we van start in Dekker Radio. En hold on, houd je vast, hè. Vooral in de bochten. Jawel, Dekker gaat er weer tegenaan een uur lang. We gaan naar het jaar 1993. Dat is toch wel een puur tijdje terug, toch? Met Daryl Hall en John Oates. Adult Education.

nummer, hè, van Roxanne Hazes. Ja. Ja, ik ga zo weg. Dat is alweer van 9 jaar geleden. 2017 staat erbij. Ik weet het zeker, denk ik. Dat zeg ik altijd maar zo. Slag om de arm heet dat. Michel Fugain, Le Big Bazar. We gaan naar Frankrijk met Une Belle Histoire. C'est un...

lijkt gisteren, als je dan zo achterom kijkt. Maar hij is al 11 jaar oud, deze van The Corrs. With Me Stay. Dat zei ik al. Nou, dan maar even Nederlandstalig met Xander de Buissonnier. We gaan samen maar even de wereld redden, toch?

Echte zomermuziek eigenlijk, hè? Van Paul Nicholas, On the Strip. We gaan op weg naar het half uur. En Suzanne en Freek met een vrij nieuwe. Halverwege. Nou, dat klopt wel, want we zijn halverwege dit uur Dekkerradio.

duidelijk voorbeeld van tekst kwijt, toch? Dat denk ik dan zo. Mary Hopkin en Tama Harbour, deel 2 van dit uur Dekker Radio. En Foreigner, moet je horen. Romantiek op de radio. Waiting for a Girl Like You. We gaan naar 1982 en de groep Foreigner.

Gene Valery, Who Got Lost. Nou, het is de persoon in kwestie zelf, hoor. Zeker. We gaan eens even echte muziek draaien, oké? Zullen we dat doen? Met de Isley Brothers. Kunnen we een beetje voorgenieten als het mooi weer is. Summer Breeze.

Hoe is jullie Italiaans? Net zo beroerd als een meid, hè? Zelfs een man, dat is de vertaling van Anke en Oro. Van Papik met Stefi Gamboni uit Italië. En deze komen gewoon uit Nederland. Die kunnen we gewoon verstaan ook. Ja, Nielsen en Miss Montreal. Hoe? Nou, zo.

mooi lied, hè? Van Dwight Dissels. Die kan wel zingen en een goede stem opzetten, zeg. Echte Nederlander. Dekker Radio, daar ben je op afgestemd. Met de Steve Miller Band volgen we onze weg naar het hele uur met Fly Like an Eagle.

Ik moet even een beetje opschieten, zie ik. Ik kijk op de klok, maar ik schrik ervan, zeg. Nou, stel nog eventjes de zonnebril. Wel nodig in dit jaargetijde, toch? Dit is de Gebroeders Co.

0: Zonnebrand.
1: Nou, mooi hoor. Wat een mooi lied is dit, hè? De Gebroeders Co en Zonnebrillen. Moet eruit. De tijd is op. Dekker Radio is bijna voorbij. Tot de volgende keer maar weer, hè? Zien jullie er dan ook weer? Afgesproken. Fijne dag nog verder. Bye bye.

De muziek van Cyndi Lauper terug naar het jaar 1986 met True Colors hier in de Bonte Muziekverzameling. Fijn dat u er weer bij bent. Ik ben Jan Berg en ik draai het voor u het komende uur. Blijft u erbij? Hier de muziek van Rondé. Kom uit in 2024. Dit is Undecided.

0: De muziek van Rondé, even terug naar het jaar 2024. Het Undecided, de titel van de plaat. Laten we eens even lekker ver terug in de tijd gaan. Wat dacht u daarvan?
1: Oude meuk!
0: Inderdaad, met oude meuk. 1966, Lonnie
2: Now
0: Donegan.
2: Here's a little story.
0: My old man's a dustman.
2: To tell it.

0: terug naar 1966 met deze van Lonnie Donegan, vrij vertaald. Die ouwe van mij is een vuilnisman. My old man's dustbin vol met onderbroeken lol. Beetje skiffle muziek, hè, in deze.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: In de Bond-verzameling uit het jaar 2007.

0: It all started with a big bang. Het thema van de Big Bang Theory. En dat is een televisieserie. Barenaked Ladies was dat. En we gingen ervoor terug naar het jaar 2007. Alweer lang geleden dus.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Haal even een dansje bij. Deze 2011. Elena. Disco Romancing. Voetjes van de vloer maar weer.

0: Ja, vrolijk deuntje dus van Elena. 2011 kwam het uit, het was Disco Romancing.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuwe werk van de Chasing Twisters. Dit is Skinny Dip.

0: Leuke nieuwe muziek van The Chasing Twisters. Dit was Skinny Dip Creek. En Skinny Dip, dat is toch van je in je blote kont in het water springen. Hè?
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Ja, dat klinkt inderdaad wel bont. Hè? We gaan naar de jaren 90. 1994 het jaar. Huub van der Lubbe. En natuurlijk het kenmerkende stemgeluid van De Dijk. Als ze er niet is.

0: De prachtige muziek uit het jaar 1994. De Dijk. En als ze er niet is, ja, dan wordt ze zeer gemist. En dat is natuurlijk ook een waar gezegde. Hier in de bonte muziekverzameling.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 70.
0: Inderdaad, en met de muziek van de jaren 70 gaan we richting het half uur. Gaan we doen met muziek van Chicago. We gaan naar het jaar 1976. Een van de grootste hits uit dat jaar. En we kunnen hem natuurlijk allemaal. We gaan hem voor u starten. If you leave me now.

Met prachtige muziek uit het jaar 1981 was dit LTD samen met Jeffrey Osborne. Shine On, de titel van de plaat. LTD, wat trouwens staat voor Love, Tenderness en Devotion. Het is maar even dat je het weet. Hedendaagse muziek hier zo. I said, ooh, turn the lights off.

0: De muziek van Kato samen met John. Dit was Turn the Lights Off. Nou, we laten de lichtjes lekker aan hoor, want we willen wel graag zien wat we aan het doen zijn.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar 1968 met de band October Country. Nou, wat ze over hun meisje zingen nou? Ik zou het niet durven te zeggen. En als ik het zou zeggen, dan zou ik het ook niet menen natuurlijk. My girlfriend is a witch. Wat me zeggen over je meisje, dat het een heks is. Klinkt niet aardig, hè?

0: Bitch. Oude meuk van October Country uit 1968. My girlfriend is a witch.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Maak een sprongetje, we gaan naar 2001. Atomic Kitten, You Are.

0: Uit 2001, de muziek van Atomic Kitten. You Are, titel van het nummer.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Uiteraard hebben we dat ook voor u. Nieuw werk hier van Emma Jane. Red Shoes heet het. Ik moet gelijk denken aan rode schoentjes. Iets van zo'n attractiepark in Brabant, hè? Maar dit is andere koek natuurlijk. Lekkere muziek in het programma.

0: Leuke nieuwe plaat van Emma Jane. Dit was Red Shoes.
1: Hé, hey Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig bij die.
0: Ja, hou ook zo. 2015, deze van Singala. Easy Love.

van Sigala. Easy Love, de titel van de platen, kwam uit het jaar 2015. En dan werpen we een blik op de klok en dan zien we het alweer. Hoogste tijd om afscheid te gaan nemen. Ja, zo gaat dat, hè. Dit was er weer een uurtje lang Bont op uw radio het Hostel. Mijn naam Jan Berg en ik heb het weer met plezier voor u gedaan vandaag. En ik hoop dat u ook weer met plezier geluisterd heeft. Mocht u willen reageren, dat kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com. Daar staat de rest daarvoor. En voor het overige rest me u nog een hele fijne dag toe te wensen. Vertel ik u nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we 1971 met The Shocking Blue en Blossom Lady. Daar nog een nieuw werkje van Robby Montero, Leven Lang. En we hebben nog wat tijd over, dus we pakken een instrumentaaltje uit de vorige eeuw, uit de jaren 50 van de vorige eeuw om precies te zijn. Trio Johnny Holshuizen, Jilly Jilly, Mr. Sandman en nog meer een hele medley van hits. Ja, Johnny Holshuizen is ingezet. Later werd hij bekend onder de naam John Woodhouse. Daar laat ik het bij. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende Bont.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

0: Even terug naar het jaar 1982 met deze muziek van Level 42, Starchild, de titel van de plaat. Fijn dat u erbij bent, hier zo in de Bonte Muziekverzameling. Want het programma Bont luistert u naar. Ik ben Jan Berg en ik draai ze voor u het komende uur.
1: 1, 2, 3, 4!
0: Bruno Mars en I Just Might, hedendaagse muziek.

0: En dat was hem de hedendaagse muziek. Bruno Mars en I Just Might. We gaan nu lekker terug in de tijd.
1: Oude meuk.
0: Met oude meuk, ja. Cher hebben we hier zo. 1966. Bang, bang. My baby shut me down. Dat is niet zo best.

0: Ja, een beetje vreemde uitvoering deze die we hier hadden. Cher met Bang Bang My Baby Shot Me Down. Dat rare jaren 60 links-rechts stereo. Compleet uit elkaar getrokken. Wordt er op zich ook niet mooier door natuurlijk. Maar ja, ze deden het in die tijd, dus laten we het ook zo horen.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Kelly Clarkson uit 2005. Behind These Hazel Eyes.

0: I promise I'll get help. It wasn't my intention. I'm sorry to myself.
1: De muziek van Demi Lovato en dat was een nummer met de titel Sober. We gaan nieuw werk draaien van Remco van het Veld.
2: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
1: Dit is Wat moet ik doen?

0: Remco van Veld, wat moet ik doen?
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: We gaan 1994 met Lisa. Dit is Skip to My Lou.

De muziek van het jaar 1994, deze Lisa Lisa en Skip to My Lou. Kijk op de klok, we moeten richting het half uur gaan we doen met deze. Middle of the Road uit 1972, The Talk of All the USA.

muziek van Rita Marley uit 1982. One Draw, I Wanna Get High. Ja, wees daar voorzichtig mee. U bent er nog steeds bij, programma Bond. En we gaan eens gauw door met Bruno Mars. I Just Might.

0: Bruno Mars en zijn 2026 hit I Just Might. Het is tijd dat wij eens even lekker weer teruggaan in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: 1967, muziek van Bill Fay. Dit is Screams in the Ears. Niet te hard gegeven in die oren hoor, dat doet pijn.

0: Ja, nog eventjes terug naar 1967. Bill Fay was dit en Screams in the Ears.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Ja, we gaan naar het Nederlandstalige muziek toe met deze van Is Ook Schitterend. IOS ook wel genoemd. Uit 2007. Meer van jou.

0: De muziek van is ook schitterend. We gingen even terug naar het jaar 2007. Meer van jou, de leuke muziek hier in het programma Bond. Fijn dat u er nog bij bent trouwens.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: Uiteraard hebben we ook altijd nog meer dan hits alleen voor u. En wat we nu voor u klaar hebben liggen, muziek van 050. En 050, dat is het oude kengetal van Groningen. Dus het zal ook wel Gronings zijn waar het vandaan komt. Dit bin de nachten, de titel van de plaat. Even een stukje dialect in het programma. Hoort er ook bij.

0: Diep in de nachten van 050 een stukje pop, rockmuziek en een dialect, rock noemen ze dat tegenwoordig, cultureel erfgoed, hè?
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig?
2: Because you know I'm all about that bass, about that bass.

En dat was hem deze van Meghan Trainor uit 2014, All About the Beast, de titel van de plaat. Bracht ons alweer aan het einde van het programma Bond voor vandaag. We zitten er weer doorheen. Ik heb hier met plezier de blaadjes voor u uitgezocht en ik hoop dat u met evenveel plezier ook weer geluisterd heeft daarnaar. Mocht u willen reageren op het programma, kan er maar altijd. Janberg.radio@gmail.com staat daarvoor open. Rest nu nog een heel fijne dag toe te wensen en u te vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1978. Julien Clerc, seksidool bij de dames uit de jaren 70. Hè? Ma Préférence draaien we. En daar nog een nieuw plaatje van Green Polder Pinnacle in de acoustic version. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en graag tot de volgende Bond.

Follow 30 minutes.

Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio. De nummer 1 op jouw radio. Radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Free Music Radio.

Het duo Simon & Garfunkel hoorde je met Hazy Shade of Winter. Het nummer is geschreven door Paul Simon en het kwam in 1966 uit. Het was toch een beetje in de beginperiode van het duo, alhoewel de grote doorbraak dan nog moest komen. Ze hadden wel al eerder, een jaar eerder, 1965, The Sound of Silence uitgebracht. Een nummer, Hazy Shade of Winter, zou gewoon helemaal floppen voor dit duo. En kwam nog ineens in de hitparade terecht. Nou, dat was anders in 1987, want toen hadden The Bangles er een nummer 2 notering in Engeland mee. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan alle deuren weer open om jou kennis te laten maken met de verborgen juweeltjes die nog altijd te vinden zijn van de onbekende muziek, obscure B-kantjes uit de jaren 50, 60 en begin 70. Ook in deze aflevering weer alle vaste ingrediënten, zoals de tragiek van de muziek, deze keer met Buck Owens en onze nederpopplaat The Hamlets. Maar eerst deze van The Lana Sisters, daarover straks meer en Buzzing.

those hidden gems from the 50s, 60s, and 70s. This is the Oldies Brunch.

Je hoorde Kenny Lynch en Monument, Engelse zanger die in 1938 in Londen werd geboren. Nou, naast zingen schreef hij ook liedjes en dan was hij entertainer in diverse shows. Begin jaren 60 wist hij verschillende hits te scoren in Engeland. En daarvoor hoor je The Mirror, Faster Than Light, een obscure psychedelische band afkomstig uit de Engelse plaats Bath. Van de grote schare lokale fans, maar ze werden min of meer in Engeland genegeerd, maar dat was anders in Duitsland, want daar waren ze redelijk bekend. We begonnen een hele leuke met The Lana Sisters Buzzing. De trio Britse meiden werd gevormd in 1958 en bestond uit de dames Iris Chantal, Lynn Abrams. Door het zetten van een advertentie werd een derde zangeres bij de groep gehaald. Dat was de 19-jarige Mary O'Brien. Ondanks het uitgeven van verschillende singles op het Fontana-label scoorden ze geen hit. Liedjes waren geënt op de liedjes van verschillende meidengroepen die in de Verenigde Staten actief waren. Mary O'Brien, de Shen, werd genoemd als niemand minder dan, daar komt ze, Dusty Springfield. In 1960 stapte zij uit de groep en begon met haar broer Tom Springfield een nieuw trio dat wel succes had, de Springfields. Toen zij later een solo-carrière begon, kwamen haar talenten pas echt aan het licht. De dames die de Lana Sisters vormden gingen later verder met wisselend succes als de Chantels. Hey, leuk om dat te horen. Zometeen onze nederpopplaat. Deze keer met The Hamlets en Looking in Your Eyes. Met eerst een lied van Bobby Ross. Lips are redder than you.

Tony Orlando, de naam zeg je natuurlijk wel wat aan Bless You. Hij werd geboren overigens onder de naam Michael Anthony Orlando Cassavetes. Hij werd ontdekt door de producer Don Krishner. 1961 had Orlando twee nummers in de hitparade, Halfway to Paradise en het nummer wat je hoorde, Bless You. Later zou in de jaren 70 bekend worden samen met de groep Don. En die kennen we natuurlijk allemaal van Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. En daarvoor hoorde je de frontline Need You No More. Veel was gebeurd in dit programma. Onbekende muziek, daar kan je er weinig informatie van vinden. Dat was bij deze groep ook het geval. We begonnen die trio met Bobby Ross' Lips Are Redder Than You. Origineel was dit nummer de B-kant van de single I'm Gonna Find Myself a Girl. 1964 uitgevoerd door Gene Pitney. Legendarische Engelse platenproducer Joe Meek besloot daar een eigen versie van op te nemen met als zanger Bobby Ross. En dat was de zanger-bassist van The Offbeats. Het nummer zou echter nooit uitgebracht worden tot in 1998, toen verscheen het op een verzamel-cd. Zometeen later in dit programma de tragiek van de muziek, deze keer met Buck Owens, Under Your Spell Again. Maar eerst deze van Rip Carson, Cause of It All.

0: Je hoort onze nederpopplaat The Hamlets and Looking in Your Eyes. De groep is afkomstig uit Beverwijk en bestond uit Wim van der Leden, Jean Koster, Aad Molenaar en Frans Kroon. De band had wat rivaliteit met een andere Beverwijkse formatie, namelijk The Bentangs. De Hamlets hadden een grote schare fans, een eigen krant en ze organiseerden ook busreizen naar optredens. Nou, nadat drummer Frans Kroon in 1967 bij een verkeersongeluk om het leven kwam en Wim van der Leden en Jean Koster in dienst moesten, stopte de band en dat was het doek gevallen. En daarvoor hoorde je The Throb Fortune Teller, Australische groep die een hit hadden met de nummer dat oorspronkelijk uitgebracht werd door Benny Spellman. We begonnen dit trio met Rip Carson, Cause of It All. Deze Amerikaanse zanger trad samen op met het Twilight Trio. Ze zouden een voorbeeld zijn voor wat later de rock and roll zou worden.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: Hij werd geboren als Elvis Edgar Owens Jr. op 12 augustus 1992 in Bakersfield, Amerikaanse countryzanger. In Texas en Arizona opgegroeid begon hij zijn muzikale carrière in Californië. Tevens was hij toen de tijd presentator op de radio. De eerste muziekhit maakte hij in 1959 met het nummer Under Your Spell Again. Een aantal jaren daarna, in 1963, kwam een van zijn bekendste nummers uit, Act Naturally. Owens was de grondlegger van de zogeheten Bakersfield Sound, rock and roll muziek gemengd met een grof soort honky-tonky, gespeeld op elektrische gitaren. Zijn enige hit in Nederland was Amsterdam, waarmee hij in 1970 acht weken in de top 40 stond. Ook op televisie was hij actief van 1969 tot 1993, verzorgde hij een komische show genaamd Hee Haw, die buitengewoon succesvol was. Minder gefortuneerd was hij in zijn privéleven. Driemaal strandde zijn huwelijk en begin jaren 90 kreeg hij last van kanker aan zijn spraakvermogen, waar hij echter van herstelde en wat zijn zangvermogen slechts in beperkte mate aantastte. In 1996 kreeg hij de hoogste onderscheiding die te verkrijgen was op countrygebied toen hij werd opgenomen in de Country Music Hall of Fame. Buck Owens overleed ruim 76 jaar oud in zijn slaap. In de tragiek van de muziek Buck Owens en Under Your Spell Again.

hoorde The Velvet and Love, deze Afro-Amerikaans vijftal werd in 1959 opgericht door Virgil Johnson. Nou, dat was een high school leraar en dat deed hij samen met vier van zijn studenten. Een grote hit was Tonight en het nummer Love wat je hoorde zou niet verder komen dan de 90ste plaats in de Amerikaanse hitparade. Daarvoor hoorde je Kenny Martin, I'm the Jivin' Mr. Lee. Afkomstig uit Detroit maakte deze teenager al in 1957 zijn eerste liedje en dat was het nummer wat je hoorde. Hij creëerde zijn geheel eigen stijl, alhoewel het platenlabel Federal Records dat graag anders had gezien. We begonnen met de tragiek van de muziek Buck Owens, Under Your Spell Again. Suggesties voor dit onderdeel van het programma, je kan het altijd sturen naar info@theoldiesproject.nl. Ik heb er vier voor je op een rijtje staan, onder andere The Rainbow People, Mel Torme, The Deepest Blue, maar eerst deze van de toentertijd geheten Nirvana.

Aardig, je kreeg er zomaar vier voor je kiezen. Je hoorde The Rainbow People en Rainbows. Duidelijk geënt uit de Flower Power tijd. Dat is ook het enigste wapenfeit wat we hebben kunnen vinden van deze groep. En daarvoor hoorde je Melton May, You Can't Love Them All. Ook al bekend als The Velvet Fuck. Amerikaanse muzikant, bekend om zijn Jesse-achtige zang. Was naast zanger ook componist, arrangeur, drummer, acteur en ook nog auteur van vijf boeken. Daarvoor hoorde je The Deepest Blue, Somebody's Girl. Leider en zanger van de groep was Earl Shackleford. Trad er destijds veel op in een aantal clubs op de Sunset Strip. We begonnen dit kwartet met Nirvana en Rainbow Chaser. Engelse progressieve rockband die actief was tussen 1967 en 1972. De groep die bestond uit twee leden. Alex Spiropoulos en Patrick Campbell Lyon. Duo ging in 1971 alweer uit elkaar, maar zouden 14 jaar later weer bijeenkomen. En toeren tegenwoordig ook nog steeds sporadisch. Zeldzaam dus. Hey, tot zover alweer deze aflevering van The Oldies Project. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Zoals altijd, voor ons is het altijd één groot feest om het programma te maken. Breng ook eens een bezoekje aan onze website www.theoldiesproject.nl. Ik heb er nog eentje voor je van Ramses en Selcat in My Mind's Eye. Graag tot de volgende.

Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. You must think that I'm sick.

Dames en heren, ik ga u een verhaal vertellen over een vader die zijn zoon verloor op een afschuwelijke wijze. Op een avond reed ik met hoge snelheid op weg naar huis.

Door de schrik durfde ik mijn cabine niet meer te verlaten. Overal kwamen mensen aangelopen. En toen zag ik opeens mijn vrouw, die gillend de deur van mijn cabine opendeed met de woorden: het is onze jongen. Ik vloog uit mijn truck en ik nam een jongen in mijn armen.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
2: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

Zo ja, inderdaad, gelukkig heb je ook plaatjes die iets langer duren natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad wel, het yoghurtje is achter de kiezen en ondertussen is het al een eentje. En deze vrijdag in de lunchbreak natuurlijk, hè. Ja, inderdaad wel. Bedankt aan onze collega's natuurlijk voor de vorige programma's en van harte welkom dus in deze vrijdagse lunchbreak. We zijn er weer tot 1 uur natuurlijk met de nodige hitjes en de nodige muziekjes om je middag helemaal op te vullen als het ware. En we begonnen natuurlijk met Justin Timberlake en hij was eventjes in de spiegel aan het kijken, ik ook natuurlijk. En dit allemaal met zijn Mirrors, van harte welkom, moest je pas afstemmen. Wel, dit is jouw fantastisch radiostation met de lunchbreak ondertussen. En ja, tijd geworden voor een andere plaats natuurlijk. Hier is de Kaiser Chiefs en hier zijn ze met Ruby. Het weekend, wel, het weekend is gestart, hè? Ja, inderdaad wel.

0: Ja, nog steeds verslaafd aan de mannen hebben we laten vertellen. Ook al is het de 60 jaar voorbij gereisd, als het ware. Ik heb het allemaal over Madonna. Natuurlijk, ja, hier in de lunchbreak deze vrijdagmiddag. En ja, je weekend is wel volledig gestart natuurlijk, hè, met deze. We hebben weer lekker lange plaatjes vandaag, hè. Inderdaad, vallen wel een klein beetje op dat het weekend wordt, ja. Ook zo'n klein beetje moe van te werken. Wel, we gaan je er wel doorsleuren tot vanavond natuurlijk. Hè? Want als je een 9-to-5 job hebt, wel, dan heb je nog een tijdje te gaan natuurlijk.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier is Cher en Do You Believe.

Inderdaad, en songs waar er geen vervaldatum op staat, die je kan blijven draaien natuurlijk hier in de lunchbreak. Hè. Inderdaad wel, ja, moet je wel een klein beetje oplassen, want charcuterie gaat halen, zo zeggen we hier in België wel, dat het niet over datum is natuurlijk. Zo, anders heb je gevolgen zoals ik, ja, inderdaad wel. Ik zal er niet over uitweiden, maar het was lekkere muziek natuurlijk van Cher and Do You Believe in Love. Natuurlijk wel, with love, peace and good music, toen er nog veel bootjes op de Noordzee lagen, ja. Hier is Enrique Iglesias. Do and could I have the kiss forever?

En dat was met Whitney Houston natuurlijk. Allee, dat was bijna vergeten. Ja, Whitney Houston is dan wel niet meer onder ons natuurlijk. Maar Enrique Iglesias, die zal wel weer deze zomer uitkomen. En een prachtige hit natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Could I have this kiss forever? Wel, natuurlijk wel. Eventjes een kus gooien van achter de radio music, de radiotafel, als het ware. En dat allemaal hier op jouw vrijdag. Hier is Miss Montreal. En Just a Flirt. Tot zo voor het heetste nieuws van toen en dergelijke meer. Hè? Ja, tot zo.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo, alweer vrijdagmiddag en het weekend wel. Het longt met één oogje naar ons natuurlijk. En een hele bijzonder goede middag en smakelijk eten. Het Lunchbreak Breaking News van toen. The Edge of Heaven wordt op 9 juni 1986 uitgebracht als de allerlaatste single van de boysband Wham. Elton John is op de piano te horen op 28 juni 1986. Is het laatste optreden van Wham in de Wembley Stadium in Londen. Hier is Wham en dit allemaal met hun Edge of Heaven.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit van Patrick.

En inderdaad, voor de laatste keer deze week onze hit heb natuurlijk niemand meer dan niemand minder dan Thomas Gray en Rumours. Ja, die zijn er nog helemaal wel voorbij, denk ik, die Rumours. Want ja, hij is al heel de week onze hit heb natuurlijk. Volgende week weer een nieuwe hit heb. Wie dat is wel, ja, moet je bekomen, maar komen luisteren natuurlijk. Hier is Bluff.

inderdaad, Pascal van Blofvenne, dat allemaal met zijn fantastische nummer natuurlijk, hè? Ja, inderdaad wel. En ze treden op in Heerlen op 20 mei aanstaande, en woensdag dus in Heerlen 20 mei, en dat allemaal in het theater. En ook in Hartsme, waar dat mag zijn, wel, ik weet het niet, ze denken dat het ook wel Nederland is. Hier zijn de Pussycat Dolls. En dan met hun I Don't Need a Man.

0: Muziek van de Pussycat Dolls en I Don't Need a Man, maar ze kunnen de mannen toch niet helemaal afschrijven. Nee, helemaal niet. Ja, toen zijn de tijd met de Formule 1-coureur daar vanuit Engeland te doen had, wel, dan had ze wel een man nodig natuurlijk. Vrijdagmiddag op je radio, op jouw fantastisch radiostation. Stay tuned, zou ik zeggen, want er komen nog een heleboel goede programma's aan voor jou.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Onze LP van de week, of onze artiest van de week. Hier is ze nog steeds. Hier is Gloria Gaynor.

En daarnaast, heel de week was onze artiest van de week natuurlijk, Gloria Gaynor. En ze treedt ook op 10 juli, vrijdag 10 juli in Bradford en de UK. En op 11 juli is ze te gast. En even eens kijken, Gloria Gaynor op zaterdag 12, om 12 uur en 11 juli in Bradford, inderdaad wel. Goed, dit gezegd zijnde, dit is tijd voor Anastasia. And I paid my dues. En dan krijg je van mij nog de toetjesplaat en dan zit de week weer er helemaal op.

0: De vriendin is ook een hele sterke dame natuurlijk, hè. Anastasia en Pay My Dues. Zo mag ik jullie nog een lekker weekend toewensen en graag tot zondag. Zondag ben ik weer natuurlijk met een nieuwe lunchbreak. En anders is het voor maandag met alles erop en eraan. De zes gangen menu helemaal gratis voor jou hier op de radio natuurlijk. En dat allemaal tussen 12 en 1.
1: Want... De toetjesplaat van de dag.
0: Ja, want dan eet iedereen. Laat mij ook eens uitspreken. En dan eet iedereen. En dit is onze toetjesplaat van de dag. Hier is Belle Perez en El Mundo La Balay La La La La La. Lekker eens eventjes de Spaanse zon onder de radio.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: The weekend starts right here on the best radio station.
2: Het is weekend!

0: Ja, misschien hebben we wel een heel mooi weekend voor de rug. Ja, lekker, dat kan. En ik ga het klaarzetten voor jou.
1: Terug naar de jaren 70. Begin jouw weekend goed met de weekendplaat.
0: Ja, dat doen we, de weekendplaat. En misschien had je het idee om een keer een hotel te bezoeken. Dat kan natuurlijk. Hè. Altijd in de maand mei is iedereen blij en zoeken we vertier ook elders. Misschien wel in het hotel van California, van de Eagles. We begonnen met de Good Times van Chic uit de jaren 70. En deze is uit 77. Ook een hele mooie. En hij komt natuurlijk elk jaar weer terug in elke top die we maar brengen in december. De 2000, de 4000, de 5000 en de top 100. Straks wat nieuws uit het gebeuren van de jaren 70. Maar eerst gaan we lekker mee lallen en spelen en zingen met de Eagles.

0: Dames en heren, jongens en meisjes. Andere stations willen hem, maar wij hebben hem. Bram van der Mast.
1: Here's another radio classic from the 80s.

0: waren de hits in de jaren 80 en deze horen er ook bij. Everybody wants to rule the world, steals for feels. Eens even kijken wat we hier in het scherm hebben. En dat is het nieuws uit diverse maanden van het jaar 1953, 1965 en de jaren 70. We gaan eens even kijken in 1953. Aan het Rembrandtsplein in Amsterdam opent Tom Manders, ook wel Doris genoemd, op 1 mei 1953 zijn nachtclub Saint-Germain d'Auxerre. Tussen 1955 en 1962 neemt hij daar zijn tv-programma Doris op voor de VARA in deze club. In 1967 vertrekt hij weer naar Rotterdam. Aan de Mauritsstraat komt daar Club Doris. En hij begint daar met weer Saint-Germain d'Auxerre. En in Amsterdam wordt het huidige gebouw verbouwd tot bowlingcentrum. In dezelfde maand, maar dan in 1965, overlijdt Spike Jonze van Bel Air in Californië. Hij begint zijn muzikale loopbaan als drummer. En eind jaren 30 richt hij zelfs een komisch orkest op. Enkele hits van hem: I Want To For You For Christmas, This My Two Four Feet en The William Tell Overture. Ja, die is natuurlijk wel heel bekend. Hè? Mike Oldfield heeft daar ook een leuke versie van gemaakt. Spike Jonze werd niet ouder dan 53. In de jaren 70 was er een radiostation dat begint met uitzenden op 1 mei. Met testuitzendingen vanaf het zendschip King David. Dat is vlakbij de kust van Noordwijk. In de Noordzee. Het ligt daar voor anker en King David ondervindt grote problemen met de hoepelantenne die de uitzendingen op 270 meter op de middengolf moeten mogelijk maken. Deze antenne begeeft het op 8 oktober in 1970. Daarna komt het wel weer terug, maar het radioavontuur is snel voorbij, want op 10 november 1970 is het zendschip vastgelopen voor het strand van Noordwijk. Ja, kettingen van de ankers waren niet sterk genoeg, denk ik. Komen we aan in 1974. Omdat BZN zijn muzikale koers wil omgooien, wordt drummer Jan Keizer de nieuwe zanger. Jan Veerman voelt zich dan overbodig en op 1 mei 1974 besluit hij om alles in te leveren en op te stappen. Hij neemt zijn oude beroep van kraammachinist weer op. Jan Veerman is 8 jaar lang de zanger van BZN geweest. Jack Veerman wordt de nieuwe drummer van de Volendamse groep. In juni 2007 stopt BZN. Jan Keizer gaat solo verder. Ja, nou, ik heb eventjes toch wel een leuke hit van hun gevonden uit de jaren 70. En nou, ik denk dat de jongeren onder ons niet echt zeggen van hey, die komt bekend voor. Maar de ouderen, ja, die zeggen van hey, Bram, dat is al lekker in.
1: Waar een ander stopt, gaan wij verder. Hier hoor je ze echt allemaal.
2: Dit is jouw smaak. Welkom bij de Bram van der Maas Show.
1: Hier hoor je gewoon de allerbeste gouden ouwe.
3: Kijk een lekker plaatje.

0: Level 42, ja, UB40 heb ik ook ergens rond zien zweven, maar die komt waarschijnlijk een andere keer. Eens even kijken, nieuws. Wat hebben we nog meer van nieuws? We hebben bijvoorbeeld op 1 mei, ja, we zitten in de maand mei, op 2004 wordt op RTL 4 op 1 mei de finale van de tweede serie Idols uitgezonden. De 23-jarige Limburgse zanger Boris Titelaar is de winnaar. Maud Mulder uit Nijmegen eindigt op de tweede plaats. De finale uitzending van Idols trekt ongeveer 3,4 miljoen kijkers. Op 2003 is de finale na door 5 miljoen kijkers gevolgd. Op 7 mei in 2004 verschijnt When You Think Of Me, de eerste single van Boris. When You Think Of Me is een cover van de Amerikaanse countryzanger Mark Willis. Ja, en die kennen we denk ik niet, want die is niet hier zo echt bekend hoor eigenlijk. En wat hebben we nog meer? In 1960 is B.E. King, hij tekent daar een contract, een solo contract bij Acto Records. Hij is sinds 1959 bij de Drifters en hij is te horen op een hit, There Goes My Baby. Oké, There Goes My Baby. Wat gaan wij hier doen? Wij gaan eens even weer wat live muziek draaien voor jullie. En dat komt allemaal uit Zweden.
1: Elk uur van de dag.
2: The best music on the best radio show.
1: Varsågod!

0: Mensen van ILO, we kennen ze natuurlijk ook van Mr. Blue Sky en eigenlijk best wel veel hits. Hij had natuurlijk veel hits, zeg ik al, maar we moeten niet vergeten Mr. Blue Sky. En ook nog met een andere groep, samen met Roy Orbison, de Cranberries volgens mij was dat in het ver verleden. Ja, Showdown. We duiken weer eventjes ons krantje in en ik ben gebleven in 1999 en ook nog steeds in de maand mei. In 1999 overlijdt Shel Silverstein. Hij is eigenlijk best wel bekend als striptekenaar en in 1950 was hij als soldaat in Zuid-Korea en hij maakte daar cartoons voor het militaire dagblad Stars and Stripes. Verder had hij ook nog succes samen met Johnny Cash. En een grote hit had hij daarmee, A Boy Named Sue, ook gezellig. En niet de minste, Dr. Hook en The Medicine Show. Hij leefde daar ook heel veel liedjes uit. Even in eigen land, in 1970 waren de T-Sets actief met I Don't Believe. En Love van het Nederlandse T-Set kwam op 9 mei binnen in de Billboard Hot 100. Deze opvolger van een Amerikaanse top 10, My Bellamy, komt niet verder dan de 81ste plaats. Na 4 weken is I Don't You Believe in de lovelijst verdwenen. Dan duiken we even de zee in, zoals jullie al horen op de achtergrond. In mei van het jaar 1964 beginnen op 197 meter van de middengolf de uitzendingen van Radio Atlanta vanaf de Miamigo. Het is een zendschip wat in internationale wateren ligt voor de kust bij Frinton-on-Sea. Bekende DJ's waren ongeveer plus minus Mike Raven, Keith Martin. Daarna wordt het een en het ander veranderd, ook met een eiland. En ja, was het eigenlijk uit met de pret. Ja, en wie niet, hè? Want ja, velen van ons die radio maken zijn zo ook begonnen. Al dan niet op het water of op het vasteland. En op het vasteland gesproken, we gaan toch even hengelen in de zee.
1: En dan nu een hit uit het zeezendertijdperk.

een artiest van wereldformaat, Billy Joel en zijn Uptown Girl. Over artiesten van wereldformaat gesproken, wat dachten jullie van deze? Bill Springsteen. En één, misschien wel één van zijn grootste die altijd wel indruk maakt. The Streets of Philadelphia. Mag je net binnen stappen? Oh, aardig wat gemist.

0: Ja.
1: Ah,
0: ze zagen er niet uit als een Egyptische schone, maar ze waren wel, ja, de de Bengals. Ja. Ja, dat waren ze zeker, ja. Met Jan Deugel. Hier is Rita Petit.

0: Thanks for listening. We hope you enjoyed the show.
1: Kijk bij het programmaoverzicht voor een nieuwe Bram van der Mas show.
2: Ja, dan moeten jullie maar doen, hè. Ja, dat doen jullie ook natuurlijk. Ik zeg dat elke keer wel weer. Roy Orbison was nog eventjes met zijn Only the Lonely. En ik heb trouwens niks, geen moeite met stereoscheiding. Maar als je in één kant doof bent, dan is dat toch wel heel vervelend. Ik heb nog een plaatje uit 1990 en ik heb nog wat nieuws uit 1995. Tijdens een concert in San Francisco krijgt R.E.M. op 15 mei 1995 de schrik van hun leven. Ze moeten noodgedwongen het concert afbreken wat ze hebben gepland. Tijdens een optreden op 1 maart 1995 in Zwitserland wordt hun drummer Bill Berry onwel. In allerlei wordt hij in een ziekenhuis opgenomen en moet daar 2 dagen later een operatie ondergaan. Hij is inmiddels toen al volledig hersteld. Nou, ik hoop dat jullie hersteld zijn en dat je helemaal klaar bent voor je weekend. En maak er wat moois van. En we gaan eruit met de Dembski en de Version Killer.

0: Musicradio.nl. Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Iets van nu. Knallen uit jouw speakers. Je luistert naar de Mega 40.
2: Vier je weekend.
3: Het is nu 6 uur. 6 uur.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited. Vision en Sound.
5: En Beframe.nl. Voor al uw portretfotografie.
0: Is tot en met zondag jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
6: De Nederlandse top 40 met Aad Verstraeten.
7: Ja, allemaal een hele goede avond. Ik ben Aad Verstraeten en dat allemaal vanuit Studio 1. En ik heet u van harte welkom bij de Nederlandstalige Mega Top 40. Wat hebben we te bieden deze week? Nou, ga er gerust even voor zitten. Wat hebben we deze week? 5 nieuwe uitblinkers. De nummer 1. En niet te vergeten de nieuwe binnenkomers. De stijger van de week, de kanjerschijf van de week. En niet te vergeten de album van deze week. Allemaal mogelijk gemaakt door Rote Blauw, Score Productions, Proberg Music, Artiestenpromotieteam. En niet te vergeten het Oranje.nl-team. Maar zonder hun geen top 40.

0: heerlijk weekend.
1: Dit is de Uitblinker. Blinker.

0: 40 populairste Hollandse singles van dit moment. Allemaal op een rij. Dit is de Hollandse Mega Top 40. Met Aad Verstraeten.
1: Nummer 40.

0: TikTok, TikTok.
1: En god, waar blijf je nou?
2: Nummer 29.
3: Nieuw.
4: Maak me nou niet gek, hoor.
5: Handjes thuis, Jorik.
6: Dit is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen.

0: Musicradio.nl. Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Iets van nu. Knallen uit jouw speakers. Je luistert naar de Mega 40.
2: Vier je weekend.
3: Het is nu 7 uur.
4: 7 uur.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited. Vision en Sound.
6: En Reframe.nl. Voor al uw portretfotografie.
0: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.nl.

0: De Nederlandse top 40 met Aad Verstraeten.
1: Leuk dat je luistert.
2: Dit is de kanjerschijf van deze week.
1: De kanjerschijf.

beste top 40 platen van deze week. Allemaal mogelijk gemaakt door Rood en Blauw, Score Productions, Proberg Music, Artiesten, Promotieteam en niet te vergeten het Oranje.nl team. Ja, zonder hun hebben we geen top 40 en zo is het nou eenmaal. Goed, ik zou zeggen nog veel luisterplezier daar bij Joop Schuit om 8 uur. En ik heb nog één uitblinken. Die ga ik voor je draaien. Tot volgende week. Bye bye.

0: Het is nu 8 uur. 8 uur. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision and Sound. En door BeFramed, fotografie.
1: Feel the heat. Hit the G-spot. Your station in the weekend. OSU Radio.
2: Dit is Music Beats. Het weekend is begonnen.
3: I can't wait for the weekend to begin.
2: Dit is tot en met zondag jouw hitstation. Free Music Radio.

0: Was made for loving you. Je hoort natuurlijk Kiss. Over Kiss gesproken, namens ons allen een kus achter je oren.
1: Thank God it's Friday with you.
0: Goedenavond. Het is vrijdag 15 mei. Vanuit Studio 2 is het Thank God it's Friday. Iedere vrijdag is dat de start van jouw weekend. Zo simpel is het. Allereerst natuurlijk aan het vertraten bedankt voor de afgelopen 2 uur. De Nederlandstalige Megatop 40. We zijn weer helemaal bij. Een overzicht daarvan. En ook de opname is weer terug te beluisteren op freemusicradio.nl. Ja, en dit programma wordt ook uitgezonden bij de OSU in Noord-Holland, hè? Radio Noord-Holland, ja. Bij Musicbeats, goedenavond Musicbeats. Bij DAB, kabel van KPN en Ziggo. En diverse andere digitale online radioplatformen. Kijk even op de website, daar staan ze allemaal vermeld. Het maakt ook niet uit waar je kijkt, want ze staan overal. Ja. Hé, jongens. Nou. Wat hebben we dan voor bijzonderheden dan eventjes deze week? Nou, laten we eerst even beginnen, jongens. Morgen is het gewoon het laatste... gisteren. We hebben natuurlijk een lang weekend. Zo simpel is het. We hebben een hemelvaartsdag gehad. Zo simpel. Ja, dat is eigenlijk een heel lang weekend. Eigenlijk hadden we moeten draaien. Maar goed, het is helemaal zo. Overmorgen dus. Het laatste weekend van het voetbal. We gaan ons opmaken daarna voor de WK. Nou ja, ik hoop voor heel lang. Maar ik heb mijn twijfels daarover. En we hadden vandaag ook een technische storing. Het heeft een beetje te maken met Almere. Je weet wel, het datacenter. Gelukkig is onze techneut Paul daar een paar uurtjes bezig geweest. Wat? Een hele middag. En heeft weer voor elkaar gekregen dat we het ook weer konden uitzenden op diverse platformen. En natuurlijk dank aan Musicbeats, want wij mochten dan even doorgezet worden. Voor de muziek. Andersom. Ja, we hebben gewoon even muziek van Musicbeats uitgezonden. Ja, en ik zei het vorige week al, jongens. De lente heeft even een terugval. Nou, zeker is, want het was groot, het is gewoon nat geworden. Maar goed, volgende week wordt het weer warmer. En wordt het woensdag zo ongeveer 20 graden. Voor morgen is dat 12 en 15. Dus nou, maak je maar even goed tegen de regen bestendig. Want het is gewoon nat en koud. Goed, we gaan jou gereed maken voor het weekend. Dat doen we met lekkere muziek. Maar ook met onze vaste items zoals altijd. Om 9:30 de keuze van Karel. Even voor 9:00 de uithangbord voor de country. De hit op de Heartland. 9:30 de luisterschakeling in Studio Uchla voor de plaat en zijn verhaal. Een ingezonden stuk. En om 9:15 doen we live on stage. Dat zijn de items in ieder geval tot een uurtje of 10. En dan op zoekbox is het om 9:30 bij Musicbeats. Bij Free Music Radio. Bij de OSU Radio. Gewoon even naar Richard mailen. Komt dat allemaal goed. Leuk je delen. Mag je altijd mailen. Naar joop@freemusicradio.nl. Ja, en dit weekend, jongens, de eerste editie van de Summer Vibes, hè, bij Music Beats. Ja, ik heb dat ook gelezen. Dat gaat vanaf morgen aan beginnen, om 6:00. En daar een beetje in stemming te komen dan, hè.

Ja. Jongens, mogen we jou gereed maken en jou vermaken met de nieuwe single van Hele Oude Heren. Ja, echt. Ze zijn echt oud. En ze maken nog steeds muziek. We hebben het hier over de Rolling Stones. En ik zeg, kijk even in de stars.

0: dat het een herkenbare geluid is van de Rolling Stones. Het is In The Stars. En ik vind hem nog leuk, ook eerlijk gezegd. Ja. Bij ons discjockeys vinden alles leuk, maar het is toch echt wel typisch Rolling Stones dit, hoor. Ach jongens, ik heb ook een mooi verzoekje gekregen van John. Goedenavond John, en hij schrijft erbij: laat je gaan dit weekend en maak er wat moois van. Nou, we gaan het zeker doen, John, en ik zeg gelijk, we gaan hem gelijk draaien.
1: Het is weer Zo-avond met Joop Schouten.

John de vroege maand, dankjewel John. En dan is iedereen een heel goed weekend. En laat je gaan dit weekend vooral. En maak er wat van. Dat is zeker, dat ben ik wel met hem eens eerlijk gezegd. Dat is een aardige toch. We hebben nog meer verzoekplaatjes gekregen van Henk. En hij vroeg hem aan speciaal voor zijn vrouw. Ja, graag Boney M. Want dan gaat ze een beetje op dansen. Oké. Okay. She's crazy like.

Die vraagt ook een plaat aan. En hij schrijft als eerste rij: ja, ik zit bij Henk. En zijn vrouw bewoog een beetje. Ha, ha, ha. Graag boskeks. Nou, jongens, dat kan allemaal. Want ja, het is juliavond. De eerste drie kwartier meestal. Half uur, ja, half uur, drie kwartier. Dan worden al die verzoekjes zoveel mogelijk gedraaid. En dan gaan we ons opmaken voor de grootste online discotheek. Hier is Boskeks, speciaal voor jou, maar ook voor iedereen die meeluistert. Hè. What can I say? Nou, wat kan ik zeggen? Ik zeg goedenavond.

Ja, Wim, je vroeg hem aan. Botskerks en What Can I Say? Ja, ik zeg altijd goedenavond of zoiets. Ja, verzoekje van Frans. Goedenavond Frans, ook fijn dat je nog luistert. Style Cancel.

0: My Ever Changing Moods. En zo zie je maar en zo hoor je ook maar weer. Frans deelt zijn favoriete nummers gewoon aan u. Hij vraagt ze gewoon aan bij ons, dat kan. En wil gewoon, ja, lotgenoot maken van dit mooie muziek. Ja, dankjewel Frans. Hij schrijft dan bij iedereen een heel goed weekend. Nou, jij ook. Ik zie het, dames. Ik heb het helemaal gezien. De dames zeggen, hey Joop, opschieten. Oké, okay. Het is zover. Het is altijd zover, hè? Rond de klok van 8:30. Iedere week weer, hè? Hij zoekt ze uit. Hij had het wel even druk, dat zei hij wel. Maar dit doen wij onder de noemer. Hoe heet dat ook weer, jongens? Ja, zeg het eens. Ja.
1: Dit is de keuze van Karel.
0: Ja, dat is een bekende, hoor. Dat is een bekende.

0: Dit was de keuze van Karel.
1: Ah, dankjewel Karel. Ja, hij komt toch regelmatig voorbij, dit nummer, dat klopt. Eric Clapton was dat met Knocking on Heaven's Door. De keuze van Karel. Volgende week weer, dezelfde tijd, dezelfde zenders. De keuze van Karel.
2: Van je moeder mag je niet luisteren, maar je doet het toch. Dit is de OSU.
3: Dit is Music Beats. Free Music Radio.

Beyoncé vroeg hij aan. Verder staat er niks bij. En de dames die zetten dat dan door. De dames van de productie, Thea en Donna, die doen het dan gewoon doorsturen naar mij. En dan hier aan de andere kant van de studio. Aan de andere kant van het glas. Ik heb er nog eentje gekregen. Even kijken, Suzanne. Suzanne schrijft er wel bij. Goedenavond, Joop. Wil jij even mijn Gloria Estefan draaien? Want ja, ik hoor hem te weinig. Ik hoor die een paardjes te weinig van haar. Nou, dan gaan we toch hem draaien. And the rhythm is gonna get you. Oké. Dit is een beetje zomers, hè? Hoe zomer gesproken. Kijk maar even op de website bij Music Beats. Zomervibes. Summer.

zomaar uitzoeken. Mocht ik zelf uitzoeken, dat denk ik. Nou, dat is ook aardig. Ja, die hoor je ook niet zo vaak. Chaka Khan en Fate. Ja, dat is in de jaren 80 een aardig hitje geweest. Toen kwam die nog ergens in het begin 2000, kwam er nog een keertje terug. Nou goed, ik zou zeggen, luister naar Chaka Khan.

Dat is meestal mijn eigen keuze. Ik mag zeggen, dan hebben we 9:45 ongeveer. Je hoorde Chaka Khan met Fate. Ik heb nog één zoekplaatje van Linda. Dan schrijft mij, ja, graag de originals. I love you, baby. Ik bedoel er helemaal niks mee, maar ik vind het gewoon een leuk plaatje. Nou,

Dat is heel raar, maar zeg maar. Maar goed, jullie die luisteren, dus mij doen het. Het gaat bij ons eigenlijk weer om de muziek. Zo simpel is het. We gaan even wat ruimte maken met reggae muziek. En daarna nog het uithangbord van voor de country. En ik spreek je weer terug. We zijn weer zomaar terug naar de klok van 9 uur. Hier is Bo George van de week nog te zien bij de Songfestival en Culture Club. What does Story Mean?

0: Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdag van 10 tot 12 het programma Hits from the Heartland op Free Music Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, het laatste country nieuws in Nashville Now, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country stem je elke zaterdagochtend af op Free Music Radio. www.freemusicradio.nl
1: It's from the Heartland with Camille Jansen.

is nu 9 uur. 9 uur. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision & Sound. En door BeFramed, fotografie. Bambot en Spambot. Dit is de OSU. Dit is Music Beats. Punt en leuk dat je luistert. Om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio. Zet de stoelen maar aan de kant. En de voetjes op de vloer. De discotheek is weer geopend.

straks om 9:15 de Soul Show Classic van Ferry Maat. Om 9:30 gaan we live schakelen met de studio Uggelen voor de plaat en zijn verhaal, een ingezonden stuk. En om 9:15 doen we live on stage. Dat zijn de beste live performances, dat laten we aan u horen. De zoekbox is geopend tot 9:30. Je kan nog een plaatje aanvragen. Dus wees er snel bij, want ik heb er nog een paar staan hier. Dus opschieten dan maar. En zoals altijd, tweede nummer. In de tweede uur is altijd Rent Tio. En dat is ook zo'n lekker begin. Het wordt tijd dat hij nou eventjes een nieuwe cd'tje laat releasen. Dat is, dan hebben we wat aan, hè.

I Wish van Stevie Wonder. Maar I Wish It Was May a Fake. Dat is ook de titel. Gemixt bij Mike Remixer. Remix bij Mike Remixer. Ja, zo simpel is het. Was ergens in de coronatijdperk, dacht ik me niet vergist. Wordt tijd, Mike, als je luistert. Dat je een nieuwe remix maakt. Het is helemaal grappig hier zo. Ach, dankjewel. Hey, hoogstijd voor de bijdrage van de man uit Bonaire.

Het is Rolls Royce, The Best Love. Ja, en dat was ook de Soul Show Classicer van Bonaire. We hebben het natuurlijk over Ferry Maat, Soul Show Classicer. We gingen het ook weer vroeger ook weer. Jongens, met die Soul Show Classicer ging toch zoiets? Ach, weet je wat? Laten we dat gewoon maar even vergeten. Goed. We gaan even opschieten. Ik heb er nog eentje te draaien, een speciaal verzoek. Voor Nancy. Pastie Force, We Got The Funk. Moet ik even erbij vertellen. Ik weet niet waarom, maar de dames schrijven hier de tekst en ik lees ze gewoon op. Nog één bezoekplaatje, dan is het wel gebeurd. Dan gaat hij dicht, hè, denk ik, ja.

Ja, we zitten dus midden in het lange weekend, zou je wel zeggen. Het is natuurlijk eigenlijk woensdagavond begonnen, hè? Ja, voor de mensen die aan het werk waren, ja, dan is nu het weekend voor jou begonnen. Je hoort Earth, Wind & Fire. Got to get you into my life. En dat is een hoog Earth, Wind & Fire gehaald, die bons, hoor. Dat is altijd. Ja, daar ben ik zelf favoriet van. En deze keer ging de gitaarsolo wel goed bij Al McKay. Ik heb opnames, terwijl ging het iets minder goed. Trouwens, over opnames gesproken. Ik heb hier een opname en die ga ik even indrukken. De verzoekbox is nu gesloten. En dan gaan we nog één plaatje draaien. En dat is een speciaal verzoekje van, ik moest erbij zeggen, McFadden en Whitehead. Speciaal voor de familie De Recht.

0: Ja, we moesten erbij vertellen, speciaal voor de familie De Recht. Ik weet ook niet waarom, maar het werd zo aangevraagd. Ja, het is hoogste tijd. We gaan, ja, het is zover. Ja. We hebben een liveschakeling niet met Uggelen, maar met Arnhem. Want daar zit hij nu tegenwoordig. Nou, niet tegenwoordig, hij zit van altijd te gast. We schakelen dus nu live over naar Arnhem voor de plaat en zijn verhaal.
1: De plaat en zijn verhaal door Piet Kwappo.
2: Een oude traditie bij Hemelsvaartdag is dauwtrappen. En dat betekent 's morgens heel vroeg, dus om een uur of 5 à 6 op de fiets door de natuur fietsen. En als de wereld dan een beetje wakker is geworden, ergens een bakje koffie drinken met een broodje erbij. Om vervolgens weer op de pedalen te gaan staan om de tocht te vervolmaken. Maar inmiddels zijn de ontwikkelingen doorgegaan en het fietsen is niet alleen maar kracht uit de kuiten. Nee, we rijden tegenwoordig elektrisch. Dus we kunnen ook een lange tocht doen. Althans, dat was de gedachte van Peter uit Twello. Zijn gezin stemde ermee in, maar dan moest iedereen een elektrische fiets hebben. Dat was nog wel even een dingetje, want hun 2 zonen, die hadden wel een racefiets, maar geen elektrische. En het betoog van Peter dat gezien hun leeftijd en conditie de zonen Pim en Martijn hun ouders makkelijk bij zouden kunnen houden, hielp niet. Ze bleven bij de eis, iedereen elektrisch. Gelukkig had Peter een collega die bereid was hun elektrische fietsen uit te lenen, zodat het hele gezin elektrisch de tocht kon aanvangen. Peter had een tocht uitgezet naar bijzondere plekken in Gelderland waar hij met zijn vrouw was geweest. Leuk voor de kinderen, was zijn gedachte. Het idee was 5 uur opstaan, gezamenlijk ontbijten en dan rond 6 uur op de fiets. Het liep duidelijk anders. De zonen Pim en Martijn waren om 5 uur in de ochtend nergens te bekennen. Ook zij wonen in Twello en in de wetenschap dat Pim en Martijn geen ochtendmensen zijn, besloot Peter dan maar even bij hun langs te gaan. Maar zowel bij Pim als Martijn was geen enkel teken van leven. Peter en zijn vrouw hadden zoiets van, nou, dan gaan we met ons tweeën. De eerste stop was bij een bruin café in Deventer. Want dat was de plek waar Peter en Linda elkaar hadden leren kennen. Eenmaal daar aangekomen stond buiten op het terras een mooi gedekt tafeltje met allerlei lekkernijen. Er stond een kaartje op, gereserveerd voor Peter en Linda. Powered by Pim en Martijn. Vol verbazing namen ze plaats en toen ze bijna verder willen gaan, kwamen Pim en Martijn aangelopen met een gezelschap van mensen die voor Peter en Linda belangrijk waren. Er werd die dag niet meer gefietst. Het bleef bij borrelen en vooral bijpraten met al hun vrienden. Pim en Martijn hadden voor het eerst een ervaring met een elektrische fiets. Maar ze besloten toch om voortaan weer de racefiets te pakken. Want elektrisch is alleen handig als je moet starten op een tijdstip dat het lichaam nog niet is opgestart. Zoals 5 uur in de ochtend. En dat gaan we nooit meer doen.
1: Dit was het verhaal van deze plaat.

0: was het verhaal van deze plaat. Door Piet Kwappo.
1: Ja, dankjewel Piet Kwappo. Dat was vanuit de studio Gelderland, moet ik zeggen, Omroep Gelderland. En dat hoorde hij ook wel, hè? Hij was ook heel zenuwachtig. Nou, heel snel praat ineens. Dankjewel Piet, dankjewel Rierda voor de productie. Ik hoop volgende keer weer vanaf de studio Uchel, als ik me niet vergist. Jouw plaat is wel even mailen naar joop@freemusicradio.nl. joop@freemusicradio.nl. En dan maakt Piet daar weer een heel mooi verhaal van. Nog een keer e-mailadres, joop@freemusicradio.nl. Dat was het. Nou, wat ons betreft, volgende keer weer, dezelfde tijd, dezelfde zenders. De plaat en zijn verhaal.
2: Van je moeder mag je niet luisteren, maar je doet het toch. Dit is de OSU.
3: OSU.
2: Dit is Music Beats. Freemusicradio.nl.

0: de Brand New Heavies waren dat en Spend Some Time. Nou, dat doen we in ieder geval iedere vrijdagavond tussen 8 en 10 uur. Jongens, over 10 uur gesproken. Het is bijna 10 uur. Ja. Ja, eens even te kijken. We moeten een beetje opschieten, want we hebben een langere verzoekplaatnummer. Ja, goed, we gaan het. We hebben Live on Stage. We hebben er twee uitgekozen. Wist ik niet. Eentje is uitgekozen door de dames van de productie. En die heeft Treintje Oosthuis naar voren geschoven. En de andere is aangevraagd speciaal verzoek. Mocht er niet zeggen waarom. Hoef ik geen naam te vermelden, staat erbij. Maar gewoon een lange Tavares. Ja, Tavares, oké. Okay. Dus ik zou zeggen, veel plezier met Live on Stage.
1: Thank God it's Friday. Live on Stage.
2: Oh, wat een feest vanavond, zeg. En op dit feestje mag natuurlijk de volgende lady niet ontbreken. Ik ben zo trots en zo blij dat ze hier met ons is vanavond. Ze heeft daartoe onderbroken om speciaal hier met ons te zijn. Are you ready for mijn zus

wij gaan vast afscheid nemen van u. De productie was in handen van Thea, Donna, Piet, Ria en Karel. Dank aan Richard van RTW-OSU. Dank aan Barry van Music Beats. Het programma is vanaf maandag weer terug te beluisteren op Free Music Radio. Straks om 10 uur de Night Train met Marty. En bij Music Beats, The Land of Thousand Dance Music met Stef. Wat ons betreft, goed weekend en tot volgende week. Hoi!

0: Dames en heren, uw applaus voor Tavares.
1: En Joop Schouten. Tot zover.
2: Dag. Dag.

0: is tot en met zondag jouw hitstation. Free
1: Music. Deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.
2: Vrienden van het nachtleven, mijn naam is Jesse. En

0: Lasse Sprikkelman presenteert...
1: The X-File.
2: Fish and Chips, Peanut Butter Jelly, Jip en Janneke, Drake en Jos, Nick en Simon. Dat zijn de combinaties die je voordat je van het bestaan afwist helemaal niet nodig had. Maar sinds je de combi's kent, kun je niet meer zonder alcohol en coke. Is daar ook wel een goed voorbeeld van? Ja, toch? Nee? Oké. En dit is ook zo'n voorbeeld. Een hele bijzondere, een hele goede, perfecte combi. Bronski Beat en I, Jordan werken samen. En dat klinkt zo.

andere kant van de radio. Dat we samen collectief om het weekend te vieren een biertje lostrekken. Of dat nou een Radler is of een 0.0 of gewoon een klassiek biertje. Pak er eentje en maak hem samen met mij los. Oh, heerlijk. En dat onder het genot van de nieuwe Calvin Harris.

0: Dit is de X-Vibe.
1: Ja, daar word je vrolijk van. Ja.
0: De X-Vibe met Jesse Sprikkelman.
2: Wie een beetje in de muziek zit, die weet. Er komt heel veel goeds uit Liverpool in het Verenigd Koninkrijk. Waaronder Camel Pad, bestaande uit Dave Whelan en Mike Di Scala. We staan al sinds 2004. En dit nummer komt uit 2017.

Het is 2026, dit jaar is het exact 140 jaar geleden dat er voor het eerst Coca-Cola werd verkocht. Werd toen verkocht bij een pharmacy, een apotheek in Atlanta. Het is ook door een apotheek ontwikkeld. Het was een alternatief, een alcoholvrij alternatief op een drankje wat toen populair was. Waar dus wijn en ook coca-extract in zat. En even voor de goede orde, ik hoop niet dat je teleurstelt. Tegenwoordig zit er natuurlijk geen cocaïne meer in de cola. Nee, dat moet je er echt zelf doorheen mixen.

Het is Ellie Scottschill samen met Eva. Be Mine. Zing het nog maar een keer. Purple Disco Machine uit Duitsland. Die heeft zoveel hits gemaakt. Wat dacht je bijvoorbeeld van In the Dark? En dit was ook zo'n knaller. Purple Disco Machine heeft wat nieuws. En de titel past ook bij ze. Dit is Disco Chill.

man met het bijzondere masker. En de tech house legende. Klepton komt overigens ook uit Duitsland, net als de Purple Disco Machine. Zijn nieuws heet Wanderlust. Hey, we hebben Moederdag ondertussen al achter de rug. Ik wil eigenlijk een oproep doen dat we dit weekend alle vrouwen in ons leven eren, liefde geven. Of het nou de buurvrouw is, de schoonmaakster of je eigen vrouw natuurlijk, je dochter. Dat is belangrijk, want

vaker in deze show te horen. Eats Everything. De vocalen waren van Stella Brown. Every Woman Needs Love is nieuw. We gaan naar het jaar van de IKEA Monkey. In Canada werd een kleine aapje gespot. Op de parkeerplaats van de IKEA met een volle jas aan. Daar ging het alleen maar over in 2013 op social media. En deze plaat was toen een hit.

op de radio. Tenminste, dat hoop ik. Ik doe mijn best ervoor. Dat is DX Vibe. Ik zag een leuke quoteje op Pinterest voorbij komen die ik je niet wil onthouden. Mind talk in the morning en soul talks at night. Oftewel, als je 's nachts de verkeerde keuzes maakt, maar je doet het wel met de juiste intenties, dan is dat helemaal niet erg. En daar past deze nieuwe Ellie Oaks track heel goed bij.

Ik hoorde aan de andere kant van de radio de hersens kraken. Welk nummer is daar ook alweer in gebruikt in de nieuwe Ellie Oaks en Levine en I'm Look Shit? En I'm fine with it. Nou, ik moest ook even lang nadenken, maar ik heb hem voor je gevonden. Dat is natuurlijk deze van Boney M en de titel die luidt.

aflevering van DX Vibe. Ja? Nou, mooi. Heb je ook gehoord dat ik het had over bijzondere goede combinaties. Zoals peanut butter jelly. En dus ook niemand minder dan I, Jordan en Bronski Pete die de samenwerking zijn aangegaan. Lucas die stuurt er nog een berichtje over via de appbox van deze radiozender. En zegt ik moet ineens denken aan een absolute tense classic. Ook een unieke samenwerking. Disclosure en Eliza Doolittle.

Dankjewel Lucas voor het doorgeven van deze absolute meesterlijke combinatie. Want daar hadden we het over. Disclosure en Elisa Doolittle. En You and Me komt overigens toevalligerwijs ook uit 2013. In dat jaar zaten we een kwartier geleden ook al met Chris Mellencamp en So Good To Me. Die X-Vibe loopt richting zijn einde. Mocht je suggesties hebben voor de playlist, dat vind ik leuk hoor. Nieuwe dancemuziek of juist een vergeten hout.

0: laten smelten. Wat de radio lekker aan, meer goede muziek komt eraan. En ik mag dat volgende week dus weer voor je draaien. Tot dan.
1: Jesse Sprikkelman.
2: The best selection of electronic dance music.
1: The X-Vibe.